0: Grijlen naar ongevallen? Dokter Grijlen naar ongevallen, alsjeblieft.
1: Cindy, hoe voel jij?
2: Pap.
1: Jij hebt een hartaanval gehad.
2: En dit net zwart voor mij geword.
1: Je ma het mij van jullie huismoelies vertel. Sy het saam met jou in die ambulance gery.
2: Hey, dokter. My kry skoon skaam.
1: Ek wil jou invat vir die angiogram.
2: Kan ons het volgende week doen as Joshua inkom vir sy 6-weeklikse ondersoek asseblief?
1: Ons kan nie ander uitstel nie.
2: Ek moet iemand reël wat na Joshua kan kyk. My ma kan nie. Sy moet terug ouwe te huis toe. Sy en Joshua bring die sleg in mekaar uit.
1: Jou gezondheid is ook belangrijk, Cindy.
2: Alles is net te vinnig op ons afgekom, dokter. Kan dokter mij helpen om Joshua bij een step-down in te krijgen?
1: Hoekom boek ons om niet dadelijk daarin nie?
2: Ja, Joshua is op een slechte plek. Als je hem voorbereidt voor wat kom, dan hanteer hij dit beter. Maar als iets soms skielik op hem afspring, dan gooi hij zijn poepen uit die pram, soos vanmiddag.
1: Ik vervroeg sy 6-wekelijkse onderzoek naar maandag. En ik reël dat mijn spreekkamers voor een week in een step-down zoek. Dit gee ons een week vir jou angiogram en jou herstelprogram.
2: Oh, goed. Dankie, dokter, dis reg. Kan ek morgenoggend ontslaan word?
1: Rus eerst vannacht. Ek laat morgenoggend eerst bloedtoetsen doen en dan praat ons.
2: Dankie, dokter. Het is jammer as ek stroom opklink.
1: So moet jy vir jou mense omgee. Voor die rus gaan jou moeder gauw kom inloer. Maar nie lang nie, hoor.
0: Dokter Mostert na ongevallen. Dokter Mostert na ongevallen, alsjeblieft.
3: Hai, my kind. Jy het ons al verskrikkelijk laat skrik.
2: Ja, maar ek is okay, ma.
3: Nou, wat van jou angiogram?
2: Ma, dokters kinder hopeloos te veel.
3: Jy kan ons sien, die man is bekommerd.
2: Ja, ons het gepraat. Ek gaan maandag.
3: Hai, my kind.
2: En ma gaan nie terug huis toe nie.
3: Nee, nee, ek is klaar met jou huis. Ek sal maandag vir jou in die hospitaal kom kuier.
2: Joshua het net tyd nodig om deur al die skokke te werk, ma.
3: Ek het 'n Uber bestel en jy moet rus. Nag, my kind.
2: Nogmaal. Cindy, ons moet jou kop positief draai voor jy huis toe gaan.
4: Ek is okay, suster.
2: Jy is baie angstig. Ek kan het sien. Dis omdat jou huis vol konflik is.
4: Ek is okay.
2: Doe iets wat jy goed laat voel. Iets waarvan jy hou. Laai jou batterye. Moenie om jou man kloek nie. Los hom dat hy sy eie ding doen. Help hom net as hy vir hulp vra.
4: Wel, ek moet my huis skoon maak. Dis gauw ons na die kameramanne daar gekamp het.
2: Vat het net rustig. Hier kom jou Uber. Pas jouself op, Cindy.

begeerde, dan heb je jou altijd hoog. Want mijn hart klopt galop voor die rode kop, kind als haar haar waai, en die zuidoostwind haar oos groen, en die zee gesoen.

Vanaand het ons deur Suid-Afrika lekker gereis en deur Suid-Afrikaanse jazz landskap. Nou van Manenberg tot die emotionele wereld van Sipho Gumede en tot by Jonathan Butler se wereldklas klank. En ook een beetje Jeanette Sepuma daarbij, het laat ons lekker warm kry. En dit is mis nou muziek wat nie net gespeel word nie, maar gevoel word. Ek is Fran Rico Lucas, as jy nou net ingeskakel het, dan is jy in tyd vir ons laaste treffer, lekker jy. En ons speel vanavond uit met nog een iconische Suid-Afrikaanse jazzklank. Het jy al gehoor van die man? Basil Manenberg, Kutsia. En hy was deel van Abdullah Ibrahim se groep gewees. En vanavond is hy... met Lazy. Tot volgende week, bly warm, bly lekker en jou net jou jazzkeuse is sterk op pad hoor. Net hier op RSG. Kyk maar achter jouself en bly lekker jou lekker mens.

0: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
1: Teu tsirika gotsi, teu kwendi ne teu doji, te anako tinka kai tsamsiki, XK FMCK.
2: Nunaki tikwakosha hinya ma. Shure kwanam chan matikwakosha. Takon bala dekana tama kum shure na taham koma kum tan. Kiyako dekana. Shure kwen ya takona kadalana kotan, kyale makun, na takuma kin, kyale tan, and nuniki kwena kuma kin, ata kyale kwen, kikuma kwe, kwana ana kum no ana ata dalana koyate, takona tan. Eh kurina kwa shuraka te kyale na kwa te ta kwa na tama ataha ana ka kwe kano bela ana uwa tina teko u adide matikwom ta antara ki teko nunga ki khama tikwoko no bela diha to teko kwom

schrijf jij een briefje hier op mijn eenzame eiland. En zit het in een bottle, niet een fancy in me, zonder een van plastic.

die legendarische PJ Powers daar met Jabulani. Terloops, hoewel dit in die 1980s een massieve treffer plaaslik was, het het in 2010 wereldwijd nieuwe lewe gekry, toe sy dit saam met die Liverpool sangeres vir die sokker wêreldbeker uitgevoer het. Nou ja, volgende kan jy luister na een van SA's suksesvolste Afro-pop duos, Mafiki Zolo, saam met Hugh Masekela. Die titel van die snit is Kwela Kwela.

Quella Quella dir Mafiki Zolo en Yuma Sekela. Mango Groove vermaak jou nou met Special Star.

Die Radio Kalahari Orkees met Jeningland. Van die Radio Kalahari Orkees tot die koningin van Afrikaanse rockmuziek. Dis natuurlijk Karen Zoid en hier is sy met die prachtige Engel.